Dodo vaar hij los. Bloos gooit zij het verdoe. De blinker links, de blinker rechts. En dan een pijs en nog. De parkplaats is zo'n vrij chafool. Die vaar in Akkernij. Een vrouw steekt uit zo'n kriek.